0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
0: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
3: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
14: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
15: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Twee auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Zeddeweg in Volendam. Het ongeval gebeurde rond 3:00 ter hoogte van het Dijklander ziekenhuis. Twee ambulances en de politie kwamen naar de locatie. De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Van 10 tot en met 12 juli wordt in heel Nederland weer de jaarlijkse tuinvlindertelling gehouden. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen door 15 minuten vlinders te tellen. De telling van de Vlinderstichting helpt inzicht te krijgen in de vlinderstand. Deelnemers kunnen hun waarnemingen tussen 10 en 5 uur doorgeven via tuintelling.nl. De eerste kaasmarkt van dit seizoen in Edam is woensdag officieel geopend door gemeentesecretaris Nanda Hellingman, die hiervoor de bel luidde. Ook burgemeester Rick Beukers was aanwezig bij de start op het Jan van Nieuwenhuizenplein. De markt trok veel bezoekers en vond plaats in een zonnige en drukke sfeer in het historische centrum van de stad. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht. En er is nauwelijks zicht op deze groep, stelt het Centrum Mensenhandel. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat erover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil jaar 21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar niets voor. En België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Belgen nog een strafschop, 3-2. Het weer bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend heeft uitleg gegeven over de verkeerssituatie in de parkeergarage onder het Stadhuisplein. Volgens de gemeente is er geen sprake van een ontwerpfout in de opvallende wegbeleiding die bezoekers verwarrend vinden. De pijlen geven aan dat het wegdeel in 2 richtingen gebruikt mag worden en maken deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van de garage. Bijna 6 jaar na de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken eist het Openbaar Ministerie 8 weken celstraf tegen de bestuurder die haar aanreed en doorreed. Vast staat dat de 33-jarige Jamal T. haar aanreed. Sporen op zijn auto wijzen erop. Hoe zij in de berm kwam, blijft onduidelijk. Ouders drongen het gerechtshof alsnog tot vervolging. Het wapen van Middelly heeft nieuwe huurders voor het café, restaurant en terras. Rico Tol en Johanna Korpier nemen de exploitatie op zich, terwijl familie Chun het hotel blijft beheren. De nieuwe huurders richten zich deze zomer vooral op het terras. Later gaan zij met inwoners, de dorpsraad en vereniging in gesprek over de toekomst van het pand. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook donderdag is het erg warm in het IJsselmeergebied. Er waait wel een matige, soms even vrij krachtige noordoostenwind. En de wind maakt het voor het gevoel toch een beetje koeler. Zonnige periode eigenlijk de hele dag. En ook in de avond blijft het prachtig met temperaturen ruim boven de 25 graden. Vrijdag wordt het erg warm. Mogelijk wordt het Nederlandse temperatuurrecord verbroken. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog relatief rustig op de Noord-Hollandse wegen. Op de A4 is het al wel file rijden vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 12 kilometer met een kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwmeer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseren het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zware wegen.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
1: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
0: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
0: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
0: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
4: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
0: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: LOVE Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen 50 kilometer file in totaal en veruit de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep 23 kilometer langzaam rijdend verkeer met 50 minuten oponthoud. Dat is deels te wijten aan de afgesloten A44 richting Amsterdam. 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Noord. Half uur vertraging op de A9 nu vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. 6 kilometer file vanaf Heemskerk. En op de A22 Beverwijk-Velsen 20 minuten vertraging bij knooppunt Velsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Het is zomer. Warme hits en...

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Twee auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Zeddeweg in Volendam. Het ongeval gebeurde rond 3:00 ter hoogte van het Dijklander ziekenhuis. Twee ambulances en de politie kwamen naar de locatie. De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Van 10 tot en met 12 juli wordt in heel Nederland weer de jaarlijkse tuinvlindertelling gehouden. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen door 15 minuten vlinders te tellen. De telling van de Vlinderstichting helpt inzicht te krijgen in de vlinderstand. Deelnemers kunnen hun waarnemingen tussen 10 en 5 uur doorgeven via tuintelling.nl. De eerste kaasmarkt van dit seizoen in Edam is woensdag officieel geopend door gemeentesecretaris Nanda Hellingman, die hiervoor de bel luidde. Ook burgemeester Rick Beukers was aanwezig bij de start op het Jan van Nieuwenhuizenplein. De markt trok veel bezoekers en vond plaats in een zonnige en drukke sfeer in het historische centrum van de stad. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ook donderdag is het erg warm in het IJsselmeergebied. Er waait wel een matige, soms even vrij krachtige noordoostenwind. En de wind maakt het voor het gevoel toch een beetje koeler. Zonnige periode eigenlijk de hele dag. En ook in de avond blijft het prachtig met temperaturen ruim boven de 25 graden. Vrijdag wordt het erg warm. Mogelijk wordt het Nederlandse temperatuurrecord verbroken. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVJ Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. En het leeuwendeel daarvan staat op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. 25 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Met 3 kwartier vertraging. Verder nog wat vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Bij de aansluiting met de N207 2 kilometer, maar wel met 30 minuten tijdsverlies. En 1 kwartier vertraging op de N208 vanuit Haarlem naar Sassenheim. Ook daar de file voor de aansluiting met de N207. En ook daar is hij 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
0: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
2: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
0: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een 70 kilometer file in de regio Noord-Holland, maar de ochtendspits stelt niet heel erg veel voor. A7 Hoorn-Zaanstad, 10 minuten vertraging bij Purmerend Noord. 10 minuten op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, dus verder door, voor knooppunt Rijns weer 12 kilometer file met 10 minuten vertraging. Veruit de meeste vertraging op de N208, Sassenheim-Haarlem. Half uurtje tussen Lisse en de aansluiting met de N207 rijdt het langzaam over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korfdakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Momenteel vinden er rioleringswerkzaamheden plaats in de Bokkingstraat in Volendam. En dat werk geeft overlast aan de werkzaamheden langs de Julianenweg. De Bokkingstraat is afgesloten voor al het verkeer. Woningen en bedrijven blijven wel toegankelijk vanuit de Zeestraat. En de parkeergarage blijft ook bereikbaar.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend heeft uitleg gegeven over de verkeerssituatie in de parkeergarage onder het Stadhuisplein. Volgens de gemeente is er geen sprake van een ontwerpfout in de opvallende wegbeleiding die bezoekers verwarrend vinden. De pijlen geven aan dat het wegdeel in twee richtingen gebruikt mag worden en maken deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van de garage. Bijna 6 jaar na de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken eist het Openbaar Ministerie 8 weken celstraf tegen de bestuurder die haar aanreed en doorreed. Vaststaat dat de 33-jarige Jamal T. haar aanreed. Sporen op zijn auto wijzen erop. Hoe zij in de berm kwam, blijft onduidelijk. Ouders drongen het gerechtshof alsnog tot vervolging. Van 10 tot en met 12 juli wordt in heel Nederland weer de jaarlijkse tuinvlindertelling gehouden. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen door 15 minuten vlinders te tellen. De telling van de Vlinderstichting helpt inzicht te krijgen in de vlinderstand. Deelnemers kunnen hun waarnemingen tussen 10 en 5 uur doorgeven via tuintelling.nl.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook donderdag is het erg warm in het IJsselmeergebied. Er waait wel een matige, soms even vrij krachtige noordoostenwind. En de wind maakt het voor het gevoel toch een beetje koeler. Zonnige periode eigenlijk de hele dag. En ook in de avond blijft het prachtig met temperaturen ruim boven de 25 graden. Vrijdag wordt het erg warm. Mogelijk wordt het Nederlandse temperatuurrecord verbroken. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits in onze regio stelde niet zo heel erg veel voor. Ja, de file op de A4 die stond er wel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam nog steeds 23 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Nieuw-Vennep. Met 40 minuten vertraging. Maar verder nog 10 minuten oponthoud op de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom. Bij Leimuiden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een van de grote hits van Chicago hoorde je hier bij de LOVE in het Coffee Magazine. En wat is in en wat is uit op deze mooie donderdag? Gek zijn op badminton, dat is in. En met een caravan op vakantie gaan, dat is uit.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: willen zijn.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: Het is zomer. Warme hits en koele vibes. vibes.

Zover de koffie top 3 van vandaag op verzoek van Sandra Runtekamp. Ze stuurde een mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl met haar drie favoriete koffiehits. Als jij dat ook doet, zit je misschien...

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Inwoners met aanhoudende overlast van buren kunnen gratis hulp krijgen van Beter Buren. Onafhankelijke buurtbemiddelaars helpen buren weer met elkaar in gesprek te gaan en kiezen daarbij geen partij. Eerst vinden afzonderlijke gesprekken plaats, waarna meestal een gezamenlijke bijeenkomst volgt. Enkele weken later wordt nagevraagd of de gemaakte afspraken hebben geholpen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Beter Buren. Het Wapen van Middelie heeft nieuwe huurders voor het café, restaurant en terras. Rico Tol en Johanna Korpier nemen de exploitatie op zich, terwijl familie Tjun het hotel blijft beheren. De nieuwe huurders richten zich deze zomer vooral op het terras. Later gaan zij met inwoners, de dorpsraad en vereniging in gesprek over de toekomst van het pand. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseren het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zware wegen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De LOVA is er met muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350500. Of kijk op btict.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

zomer is traditiegetrouw natuurlijk de ultieme tijd om even een flesje wijn open te trekken. Maar wist je dat voor één fles wijn gemiddeld 600 tot 800 druiven nodig zijn? Dat is al snel meer dan een kilo. Wijndruiven zijn namelijk een stuk kleiner dan de druiven die je zo uit het vuistje eet.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam en Mairen Mau Assam gaan na dit seizoen uit elkaar. De club verlengt het aflopende contract van de 22-jarige middenvelder niet. Mau Assam speelde sinds 2015 voor FC Volendam en doorliep de jeugdopleiding. Hij debuteerde in mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. In totaal kwam hij tot 11 wedstrijden en gaf hij 2 assist. Twee auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Zeddeweg in Volendam. Het ongeval gebeurde rond 3 uur ter hoogte van het Dijklander ziekenhuis. 2 ambulances en de politie kwamen naar de locatie. De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. De eerste kaasmarkt van dit seizoen in Edam is woensdag officieel geopend door gemeentesecretaris Nanda Hellingman, die hiervoor de bel luidde. Ook burgemeester Rick Beukers was aanwezig bij de start op het Jan van Nieuwenhuizenplein. De markt trok veel bezoekers en vond plaats in een zonnige en drukke sfeer in het historische centrum van de stad. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.
1: het is zomer. Warme hits en coole vibes.

werd vanochtend toch een klein beetje raar wakker. Nou ja, raar. Gewoon met vervelende hoofdpijn. Niets te maken met Queen, Breakthrough, maar met het feit dat ik gisteravond weer voor het eerst gesport heb sinds de vakantie. Klein beetje uitgesloofd en dat moet je ook niet doen op mijn leeftijd. Welkom terug. We gaan lekker skudden in de middag. Je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws. En natuurlijk veel muziek. Snel verder met Celeste.

kan lekker zijn, Nick. Dancing Alone. En daarvoor Sonic, It Feels So Good. En Celeste, Stop This Flame. Kort bericht in samenwerking met Marker Nieuws. Mark heeft afscheid genomen van de zeer gewaardeerde PostNL pakketbezorger Idris Hamza. Ruim 2 jaar heeft hij op zijn eigen wijze de pakketjes op Marker bezorgd. Altijd vriendelijk, altijd correct, altijd met een glimlach en met een lieve opmerking overhandigde hij de pakketjes. En bij afwezigheid legde hij ze altijd keurig op de afgesproken plek. Met tranen in zijn ogen heeft hij de afgelopen dagen van iedereen afscheid genomen en uitgelegd waarom hij ging stoppen. Pakketbezorging is een zwaar beroep en op 48-jarige leeftijd kreeg hij de gelegenheid tot omscholing tot buschauffeur, zijn droombaan, bij een OV-onderneming in het oosten van het land. Ja, Idris, je kwam ook bij ons regelmatig aan de deur. Ik wens je heel veel succes als buschauffeur.

0: Ook vandaag weer meer dan een gevarieerde playlist. Zo kunnen we luisteren naar Simple Plan, samen met Sean Paul, Summer Paradise en zojuist Michael Makatsi en Scared to Start. We gaan snel door met het lokale en regionaal nieuws, de NOS Headlines en natuurlijk onze weerman.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers. De man die in Duitsland wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen bij een jeugdinstelling, had die aanslag gepland. De Duitse omroep NDR heeft uitgezocht dat hij een week voor de aanslag voor €4.000 een wapen kocht. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij stiekem de auto meegenomen. Het weer, eerst nog regen, vanmiddag zon, het wordt 20 tot 23 graden.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseren het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zware wegen. De gemeente Purmerend heeft uitleg gegeven over de verkeerssituatie in de parkeergarage onder het Stadhuisplein. Volgens de gemeente is er geen sprake van een ontwerpfout in de opvallende wegbeleiding die bezoekers verwarrend vinden. De pijlen geven aan dat het wegdeel in 2 richtingen gebruikt mag worden en maken deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van de garage. Van 10 tot en met 12 juli wordt in heel Nederland weer de jaarlijkse tuinvlindertelling gehouden. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen door 15 minuten vlinders te tellen. De telling van de Vlinderstichting helpt inzicht te krijgen in de vlinderstand. Deelnemers kunnen hun waarnemingen tussen 10 en 5 uur doorgeven via tuintelling.nl.
3: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
4: Ook donderdag is het erg warm in het IJsselmeergebied. Er waait wel een matige, soms even vrij krachtige noordoostenwind. En de wind maakt het voor het gevoel toch een beetje koeler. Zonnige periode eigenlijk de hele dag. En ook in de avond blijft het prachtig met temperaturen ruim boven de 25 graden. Vrijdag wordt het erg warm. Mogelijk wordt het Nederlandse temperatuurrecord verbroken. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
5: LOVA Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt De Hoek. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Sweet Home Alabama. En daarvoor Foreigner, That Was Yesterday. Zondag 5 juli kun je vanaf 11 uur 's ochtends genieten van de open dag bij FC Volendam. Op het kunstgrasveld naast de Steve van Dorpelhal zijn er volop activiteiten voor jong en oud. En onder andere op onze website vind je alle belangrijke informatie. Dit is ook belangrijk, een lief plaatje van Petula Clark.

Mary Jane Girls en In My House. En daarvoor natuurlijk Petulia Clark en My Love. De werkzaamheden door Liander in Beets die hebben vertraging opgelopen. Het werk wordt in fases uitgevoerd en duurt tot en met eind oktober. Verkeer wordt omgeleid via de Oosthuizerweg en de N247. De planning 13 juli tot en met 28 augustus tussen Beets 84 tot en met 98... De rijbaan is afgesloten voor al het verkeer. 31 augustus tot en met 30 oktober. Beets 107 tot en met 117. De weg is buiten de werktijden. 7 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags opengesteld. Tijdens de bouwvak is de weg ook toegankelijk. Er wordt rekening gehouden met de kermis en Harvest Moon Festival. Tijdens deze feesten wordt het werk stilgelegd en is de weg toegankelijk.

Je kon luisteren hier bij Skuddy in de middag naar Stevie Wonder, I'm Wondering. Zojuist Abel samen met Daniel Lohuis. Een lekker leuk liedje. Na 1 uur een nieuwe lunch top 3. En die is vandaag van Anita uit Marken.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: zomer. Warme hits en koele

0: De lunch tot drie van Anita uit Marken met als laatste Bruno Mars en Count on Me. Misschien straks in de 2 na 2 nogmaals Bruno Mars.
1: Tussen 12 en 3 kan je skudden bij Love Radio. Heerlijk voor bij de lunch. Skudden in de middag. Lekker voor bij de warme hap of een broodje. Skudden in de middag.

Soms heb je van die plaatjes die zo heerlijk wegkabbelen. Tony Esposito en Papa Chico. En zojuist de Waterboys, Fisherman's Blues. Naar de Supremes, snel schakelen naar onze nieuwe.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De eerste kaasmarkt van dit seizoen in Edam is woensdag officieel geopend door gemeentesecretaris Nanda Hellingman, die hiervoor de bel luidde. Ook burgemeester Rick Beukers was aanwezig bij de start op het Jan van Nieuwenhuizenplein. De markt trok veel bezoekers en vond plaats in een zonnige en drukke sfeer in het historische centrum van de stad. Twee auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Zeddeweg in Volendam. Het ongeval gebeurde rond 3:00 ter hoogte van het Dijklander ziekenhuis. Twee ambulances en de politie kwamen naar de locatie. De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Bijna 6 jaar na de dood van de 14-jarige Tamar uit Markem eist het Openbaar Ministerie 8 weken celstraf tegen de bestuurder die haar aanreed en doorreed. Vaststaat dat de 33-jarige Jamal T. haar aanreed. Sporen op zijn auto wijzen erop. Hoe zij in de berm kwam, blijft onduidelijk. Ouders drongen het gerechtshof alsnog tot vervolging. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En maar heeft dus naar El Universo, daarvoor Bryan Adams, Rod Stewart en Sting, All for Love. En Kenny Loggins, This Is It. Ja, luisteraars, de eerste donderdag van de maand. Dus dat betekent vanavond heel veel nieuw uitgekomen muziek tussen 7 en 9 in het radioprogramma Harry's Jazz en Blues Café.

jaartjes terug in de tijd met klein orkest Koos Werkeloos. Straks na 2 uur tijd voor een nieuwe 2 na 2. Anita uit Marken heeft al een klein voorzetje gedaan, want in 2 na 2 Bruno Mars.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Notariskantoor Vijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Vijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Hij staat vanavond, zo ook 4, 5 en 7 juli in de Johan Cruijff Arena. Vandaag daarom een klein beetje in de 2x2 Bruno Mars 24K Magic. En zojuist zijn laatste nummer 1, I Just Might. Skudde in de middag.
1: Je middag swingt.
2: Met de LOVE.

samen met Jackie Graham. Could it be I'm falling in love? Daarvoor WZN en de Power Kermis Sevilla. Programmering van LOVJ TV tot en met zaterdag 4 juli. De hele week, beginnende afgelopen zaterdag 27 juni, kunt u al genieten van de Volendamse Paling Sound. Het heden en verleden komen erbij aan bod. En in het Stolphoevenkerkje werd op zaterdag 27 juni een intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van een stichting tot behoud van de Spaander kunstcollectie. En de Volendammer Dagen 2026 in vogelvlucht. Hier op LOVJ TV kunt u kijken naar een korte impressie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Inwoners met aanhoudende overlast van buren kunnen gratis hulp krijgen van Beter Buren. Onafhankelijke buurtbemiddelaars helpen buren weer met elkaar in gesprek te gaan en kiezen daarbij geen partij. Eerst vinden afzonderlijke gesprekken plaats, waarna meestal een gezamenlijke bijeenkomst volgt. Enkele weken later wordt nagevraagd of de gemaakte afspraken hebben geholpen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Beter Buren. Het Wapen van Middelly heeft nieuwe huurders voor het café, restaurant en terras. Rico Tol en Johanna Korpier nemen de exploitatie op zich, terwijl familie Chun het hotel blijft beheren. De nieuwe huurders richten zich deze zomer vooral op het terras. Later gaan zij met inwoners, de dorpsraad en vereniging in gesprek over de toekomst van het pand. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseren het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zware wegen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Heerlijk voor bij de lunch. Schudden in de middag.

0: Het zal u niet zijn ontgaan. Je luistert naar Skudde in de Middag hier op LOV Radio. Tot drie uur, na drieën Johan Veerman met Graaien. Jan Haring Weekend, Jan Haring Race, Jan Haring Rookfestijn. Mag er ook dit jaar weer zijn, natuurlijk. En wel vanaf 3, 4 en 5 juli. Morgenmiddag start het programma om 12 uur met een zomermarkt in de binnenstad van Monnikendam. En vanaf 2 uur varen de schepen van de Jan Haring Race de haven binnen. Zaterdag 9 juli start de eerste zeildag en vinden er de gehele dag tal van activiteiten plaats, waaronder het traditionele Meezingfestival. Zondag trapt op 6 uur 's ochtends af Jan Haring Rookfestijn, gevolgd met een tal van leuke activiteiten gedurende de rest van de dag. Op het podium Middendam vindt vanaf 3:30 's middags de prijsuitreiking plaats van de Jan Haring Race. En om 5 uur 's middags die van Jan Haring Rookfestijn. Dat is dan wel op zondag. Het gehele programma van Jan Haring Weekend kunt u terugvinden op onze website rtvlove.nl. Maar natuurlijk ook op janharingrace.nl. Mocht je heen gaan, veel plezier.
1: Als ik de rook niet meer ruik in het oude Monnikendam, waar de buitenstaanders aan de touwtjes trekken, dan denk ik, hé, ik lijk wel gek dat ik ooit van deze

Oh nou. Het enige waar ik aan denk is aan die mooie oude stad. Mijn vriend, mijn liefde en mijn schat. Want dan gaat het om de makkereel. Hier krijgt iedereen

Dean Saunders, All the Way to Love, Westlife, World of Our Own. En natuurlijk debuut uit Monnikendam, De Makrelen. Straks veel luisterplezier met collega Johan Veerman. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur met een nieuwe Skudde in de Middag. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
12: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Het was een tijd dat we deze plaat bijna iedere dag draaiden. Nou, toen zien we er een beetje uit de playlist verdwenen. Maar ik dacht, nou, mooie dag. 21,8 graden wijst hij aan op de thermometer hier aan de Sportlaan in Volendam. En ik dacht, weer eens de Dire Straits, The Walk of Life. Prima op deze donderdagmiddag. Dankjewel Jure Bos voor de afgelopen uren. Skudde in de middag. En je weet het, van Skudde gaan we lekker graaien. Even kijken, Bart Song Tipsy. Alvast vooruitkijkend op het weekend. Eurythmics, Sweet Dreams en Miss Montreal op de payroll.

Als je gaat stappen, dan hoor je deze zeker een paar keer per avond voorbij komen. Roland Belo samen met Lustrum en hun losje. Ja, het is echt zo'n weekendplaatje, zo'n lekker nummertje. We staan al met één been in het weekend, vrienden. Bijna alweer de vrijdag. Morgen, die vrolijke vrijdag hier op LOVJ Radio. En als ik even kijk naar de zaterdag, overdag 20 tot 21 graden. En dan s'avonds 16 graadjes met hier en daar een heel klein spatje regen. En er zal 1 millimeter uitvallen, dus dat de barbecue kan gewoon ook zaterdagavond naar buiten.

Met een been in het weekend, één been in het weekend, zo moet ik het zeggen. En Shabuzi uit de speakers van je radio, de Bar Song. Ik moet nog even aan wennen het idee dat het bijna weekend is. Dit was zo'n vage week. Afijn. Vrienden, ik wil het een beetje hebben over burenruzies. Ik hoop nu niet dat je daar ooit mee te maken krijgt, want het is namelijk echt vreselijk. Vroeger wel eens gehad, niet met de huidige buren, goddank. Nee, vroeger wel eens burenruzie meegemaakt. Heeft u bijvoorbeeld overlast van uw buren? Harde muziek, blaffende honden, stank. Ja, dat is het allerergste. Dan is er nu buurtbemiddeling. En buurtbemiddeling is gratis. Ik praat bemiddelaars apart met u en uw buren. En daarna volgt er meestal een gesprek op een neutrale plek. Het is gratis. Het is in het leven geholpen om u te helpen en uw buren natuurlijk. En weet u weten of Beter Buren u kan helpen? Neem dan contact op of kijk op de website van onze gemeente. Of ga naar de website van Beter Buren. Een externe link kunt u alles op vinden. De 3J's, dit is zo'n dag onderweg naar deze heerlijke klassieker uit de jaren 80. De banger van de Eurythmics.

0: Tijd bracht ons alweer dik over 3:30 op deze donderdagmiddag. Tijd voor het lokale en regionale nieuws. Een update van Frans van der Heuvel.
1: FC Volendam en Mairen Mau Assam gaan na dit seizoen uit elkaar. De club verlengt het aflopende contract van de 22-jarige middenvelder niet. Mau Assam speelde sinds 2015 voor FC Volendam en doorliep de jeugdopleiding. Hij debuteerde in mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. In totaal kwam hij tot 11 wedstrijden en gaf hij 2 assist. De gemeente Purmerend heeft uitleg gegeven over de verkeerssituatie in de parkeergarage onder het Stadhuisplein. Volgens de gemeente is er geen sprake van een ontwerpfout in de opvallende wegbeleiding die bezoekers verwarrend vinden. De pijlen geven aan dat het wegdeel in 2 richtingen gebruikt mag worden en maken deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van de garage. Van 10 tot en met 12 juli wordt in heel Nederland weer de jaarlijkse tuinvlindertelling gehouden. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen door 15 minuten vlinders te tellen. De telling van de Vlinderstichting helpt inzicht te krijgen in de vlinderstand. Deelnemers kunnen hun waarnemingen tussen 10 en 5 uur doorgeven via tuintelling.nl.
2: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Hij is ontzettend leuk, de nieuwe Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Vinny Veenzaar kwam er vorige week mee in het Graaikafé. Ja, die gaan we vaak draaien in het programma Graaien. Ontzettend gezellig. Even kijken, vanavond is en blijft het overal droog. Brede opklaringen. Vannacht valt in het noordoosten een enkel buitje. Hebben wij geen ellende van. Het koelt af vannacht naar een graadje of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een kleine 21 tot 22 graden in Waterland. Ik kijk even op mijn scherm, want er komt een verzoekje binnen voor... Kees Karregat, die verjaart vandaag. Kees, van harte gefeliciteerd. Namens je vrouw Gerda. We moesten even een gezellig verjaardagsplaatje draaien. Voor Kees dus, dit is Stevie Wonder.

0: Deze week ons lievelingetje, weer een lokale lieveling. Kathmandu, Loving Won't Come Easy. Och, lekker vrienden, de donderdagmiddag, weet je waar ik gewoon zin in heb?
1: Ja.
0: Zin in gitaarmuziek. Oh, dat gaan we doen met deze van de Kings of Leon. You

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte, en meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten, en sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in Noord-Holland, onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade is de vertraging een half uur. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging ook een half uur. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaag en Wassenaar 15 kilometer file en 35 minuten vertraging door de problemen op de A4. En daardoor is het ook druk op de N208 Sassenheim-Haarlem voor de aansluiting met de N207 ook 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
14: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Frank Stallone. Toen dacht ik, Stallone. Zal het familie zijn? Nou, deze Frank Stallone is een acteur. Het plaatje komt uit 1983. En het komt inderdaad uit de film Staying Alive. Waar Frank Stallone samen met zijn broer, daar komt die Sylvester Stallone ook in meespeelt. Ontzettende B-film. Maar het was toch een aardig hitje voor deze man. Ja, sommige mensen moeten gewoon niet gaan zingen. Nee, maar deze deed hij best lekker. Lekker dat je luistert. Tweede uurtje. Dit is het programma Graai op je donderdagmiddag. Jonas Blue onderweg. En de laatste van onze Mel Vintage Future. Ha!

Onze eigen lieve Mel, dit was Trash. En we horen straks Mel tijdens de kermisperiode weer met een nieuwe single die ze samen heeft gemaakt met Kees Tol. En leuk nieuws over Kees Tol, want die heeft een nieuw contract. Die heeft een overstap gemaakt van SBSS naar RTL. Casey, trots op je vriend. Van harte gefeliciteerd.

0: Een van zijn eerdere hits van Alex Warren, die was Ordinary. Kan je vertellen dat het zondag 5 juli, als ik dat lees, denk ik, oh ja, het is alweer juli. Zondag, aanstaande zondag, is er de open dag van FC Volendam. Wil je er alles over lezen? Dan verwijs ik je naar onze website www.rtvlove.nl. Meer nieuws en info nu in dit nieuwsblokje.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bijna 6 jaar na de dood van de 14-jarige Tamar uit Markem eist het Openbaar Ministerie 8 weken celstraf tegen de bestuurder die haar aanreed en doorreed. Vaststaat dat de 33-jarige Jamal T. haar aanreed. Sporen op zijn auto wijzen erop. Hoe zij in de berm kwam, blijft onduidelijk. Ouders drongen het gerechtshof alsnog tot vervolging. Het Wapen van Middelie heeft nieuwe huurders voor het café, restaurant en terras. Rico Tol en Johanna Korpier nemen de exploitatie op zich, terwijl familie Chun het hotel blijft beheren. De nieuwe huurders richten zich deze zomer vooral op het terras. Later gaan zij met inwoners, de dorpsraad en vereniging in gesprek over de toekomst van het pand. De gemeente Purmerend heeft uitleg gegeven over de verkeerssituatie in de parkeergarage onder het Stadhuisplein. Volgens de gemeente is er geen sprake van een ontwerpfout in de opvallende wegbeleiding die bezoekers verwarrend vinden. De pijlen geven aan dat het wegdeel in 2 richtingen gebruikt mag worden en maken deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van de garage.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en de Hoogmade 1 uur oponthoud. Staat daar een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen 1 half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Leiden is de vertraging 1 kwartier. Op de N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom voor de aansluiting met de A4 1 kwartier oponthoud. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Deze man, hij spreekt ook alle talen. Heetje Sheeran Azizam. Even kijken, het zomers werd aangevraagd. Vanmorgen, ik dacht, nou, dat komt vandaag niet goed. Vanmorgen weer even een paar lekkere buitjes. Is goed voor, tegen de stof, hè, zou moeders zeggen. Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People... met zo dadelijk Ant

0: iets voor jou.
1: Ja, ik ga mijn tasje inpakken. Zo dadelijk oom Klaas. Klaas Spook, zo dadelijk met de middagritme. Zijn laatste middagritme voor deze week. Ik hoop je morgen te spreken, want ik nodig je graag uit voor een colaatje. Misschien een lekker koud glaasje wijn of een pilsie in het Graaicafé. Lekker het begin van je weekend met ons vieren samen met Vinnie Veenstra. Maak er een goede donderdagavond van en graag tot morgen.
0: Go!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Robert Walters met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Vooral veel verdraging nu op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, namelijk een uur. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen 10 minuten extra reistijd. De N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier verdraging. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen een kwartier. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Mastermate IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met veel informatie. We noemen het ook wel een nieuwsuur. En we draaien er altijd lekkere muziek. Zoals we nu ook erg lekker begonnen zijn, vind ik hoor. We hadden net een super gezellig nummer van de BZN. A Barroom in the Night. En we zijn begonnen met Bruce Springsteen met Glory Days. Het is de vijfde single van zijn zeer succesvolle zevende studioalbum Born in the USA, uitgebracht in 1984. Ja, geweldig. Ja, volgende nummer is van Jan Smit. Dan volg je

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Inwoners met aanhoudende overlast van buren kunnen gratis hulp krijgen van Beter Buren. Onafhankelijke buurtbemiddelaars helpen buren weer met elkaar in gesprek te gaan en kiezen daarbij geen partij. Eerst vinden afzonderlijke gesprekken plaats, waarna meestal een gezamenlijke bijeenkomst volgt. Enkele weken later wordt nagevraagd of de gemaakte afspraken hebben geholpen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Beter Buren. Twee auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Zeddeweg in Volendam. Het ongeval gebeurde rond 3 uur ter hoogte van het Dijklander ziekenhuis. Twee ambulances en de politie kwamen naar de locatie. De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. De eerste kaasmarkt van dit seizoen in Edam is woensdag officieel geopend door gemeentesecretaris Nanda Hellingman, die hiervoor de bel luidde. Ook burgemeester Rick Beukers was aanwezig bij de start op het Jan van Nieuwenhuizenplein. De markt trok veel bezoekers en vond plaats in een zonnige en drukke sfeer in het historische centrum van de stad.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Nog geen siesta, zingen Wesley Klein en Monique Smit. En daarvoor hoorden we het Chef Special met Fly Like Me. Fly Like Me is een uptempo indie rock nummer met een vrolijk geluid. De boodschap van het nummer is dat iedereen mooi is op zijn eigen manier. Het nummer beleefde de radiopremière op 4 april 2024 bij Domien Verschuren op Q Music. Op dat station werd het nummer ook meteen alarmschijf. Volgende nummer is van Douwe Bob. This World Is Our Home.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector, bevestigen bronnen na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug naar huis om spullen op te halen. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis. 5 vrouwen kwamen om bij de brand. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en kerk, maar ook door de Raad van de Kinderbescherming. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minimaal rond de 12 graden. Morgen veel zon.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend heeft uitleg gegeven over de verkeerssituatie in de parkeergarage onder het Stadhuisplein. Volgens de gemeente is er geen sprake van een ontwerpfout in de opvallende wegbeleiding die bezoekers verwarrend vinden. De pijlen geven aan dat het wegdeel in 2 richtingen gebruikt mag worden en maken deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van de garage. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseren het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zware wegen. FC Volendam en Myron Mau Assam gaan na dit seizoen uit elkaar. De club verlengt het aflopende contract van de 22-jarige middenvelder niet. Mau Assam speelde sinds 2015 voor FC Volendam en doorliep de jeugdopleiding. Hij debuteerde in mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. In totaal kwam hij tot 11 wedstrijden en gaf hij 2 assist.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Have Another Drink, Alan Dekker. En daarvoor Stan Ridgway met Camouflage. De tekst vertelt het verhaal van een jonge Amerikaanse soldaat van het United States Marine Corps. Tijdens de Vietnamoorlog verdwaalt hij alleen in de jungle, waar hij moet zien te overleven, dus te midden van het vijandelijke vuur. Dan komt hij een onbekende man tegen die zichzelf Camouflage noemt en onkwetsbaar lijkt voor alle kogels. De hoofdpersoon wordt door Camouflage terug naar het militaire kamp geleid, waarna ze afscheid nemen. In het kamp blijkt dat Camouflage die nacht na een lang ziekbed is gestorven en nu ligt opgebaard. Voor zijn dood sprak hij de woorden Semper Fidelis en zei dat dat zijn laatste wens was om nog een jonge soldaat in nood te helpen. Dat is toch een mooie tekst, hè? We gaan verder met Cliff Richard. Dat is iets luchtiger. Summer Holiday.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Wapen van Middelie heeft nieuwe huurders voor het café, restaurant en terras. Rico Tol en Johanna Korpier nemen de exploitatie op zich, terwijl familie Tjun het hotel blijft beheren. De nieuwe huurders richten zich deze zomer vooral op het terras. Later gaan zij met inwoners, de dorpsraad en vereniging in gesprek over de toekomst van het pand. Van 10 tot en met 12 juli wordt in heel Nederland weer de jaarlijkse tuinvlindertelling gehouden. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen door 15 minuten vlinders te tellen. De telling van de Vlinderstichting helpt inzicht te krijgen in de vlinderstand. Deelnemers kunnen hun waarnemingen tussen 10 en 5 uur doorgeven via tuintelling.nl. Bijna 6 jaar na de dood van de 14-jarige Tamar uit Markem eist het Openbaar Ministerie 8 weken celstraf tegen de bestuurder die haar aanreed en doorreed. Vaststaat dat de 33-jarige Jamal T. haar aanreed. Sporen op zijn auto wijzen erop. Hoe zij in de berm kwam, blijft onduidelijk. Ouders drongen het gerechtshof alsnog tot vervolging. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Drink the Wine, de BZN. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze laatste middagritme van de week. Aanstaande zaterdag ben ik er uiteraard weer van 3 tot 5 met Terug in de Top 40. En dan sluit ik vandaag af met een nummer die uit mijn eigen playlist vandaan komt. En dat is deze keer een hele mooie, hoor. Sting met Fragile. Tot zaterdag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Goedenavond. Het is juli, de tweede dag, donderdag 2 juli 2026. En ja, daar kon ik niet onderuit hè, met dit weer in zo'n mooie, lange summertime. En ook nog van een man die, waarvan we dit jaar, straks in september, ook de 100ste geboortedag gaan vieren. Ik zal kijken of ik weer een uitzending van 3 uur samen kan flansen. En dan gooien we dat weer lekker in bij de lokale omroep. Maar dat wordt ergens in september. Ik denk niet gelijk met kermis, want dan kunnen jullie niet luisteren. Of dan willen jullie niet luisteren, tuurlijk, snap ik. Maar dat gaan we doen. Maar dit was John Coltrane. Met natuurlijk McCoy Tyner op de piano, Steve Davis, bas en Elvin Jones, drums. De opname is van 24/10/1960. En dat kwam van dat geweldige album. Vinyl, CD, online, alles. Overal kan je dit album vinden. My Favorite Things. En dat is niet voor niks een titel. Dat waren ook de nummers die John Coltrane bijna elk optreden wel speelde. En waarvan een hoop liefhebbers van deze muziek ook zeggen van ja, dat is net als Blue Moods en zo van Miles Davis. Zo'n geweldig steunpilaar. Een album van de hele moderne muziek. Geïmproviseerd in jazz en anderszins. My Favorite Things uit 1960 van John Coltrane. Dat was de opening van 11,5 minuut. Ja, dames en heren, maar ja, met dit weer moet je ook een beetje lang, een beetje langdradig zijn. Een beetje rustig doen. Dan gaan we naar een nieuwe, want het is natuurlijk ook een nieuwe donderdag in de maand. Een nieuwe maand,

0: Cedar Walton piano, Sam Jones bass, Billy Higgins drums en Vernon Wells is de MC, die doet de introductie. De opnames zijn van 27 februari 1972 en het album is al uitgekomen, nou ja, al, pas in 2018. Dus het heeft een tijdje op de plank gelegen, maar toen kwamen ze erachter dat het toch wel heel erg bijzonder was. Etta Jones is de zangeres. Etta Jones, ik zal even in de pampieren duiken. Etta Jones was een zangeres van 25 november 1928 tot 16 oktober 2001. En ze is geboren in Aiken, South Carolina, of Aiken. En overleden op 72-jarige leeftijd al, helaas, Mount Vernon in New York. Ze was een jazz- en een pop- en een R&B-zangeres. Zij heeft gewerkt met Barry Johnson, Oliver Nelson, Earl Hines, Barney Bigard, Gene Emmons, Kenny Burrell, Mel Jackson, Cedar Walton. Nou, dat ga je straks luisteren. En Houston Person. Houston Person is ook een saxofonist die meegewerkt heeft aan het eerste album van de Rob Mostert in het groep. Ja, geweldig mooi. Daar draai ik ook alweer eens wat van. Dat is mooie muziek. Hier is Etta Jones met Cedar Walton, Sam Jones, Billy Higgins, Vernon Wells, die het aankondigt. De intro dus en gewoon het eenvoudige nummer Sunday.
1: Ladies and gentlemen, the artist that we're going to bring on now deserves a tremendous amount of credit. I'm sure that many an artist would have passed this one up had we been in her circumstances. She's working in Chicago. She caught a plane to play the engagement here this afternoon, and she'll fly back this evening. She's working with Jug up in Chicago, and it's a great pleasure to bring the most wonderful vocalist, Miss Etta Jones.

van het album A Soulful Sunday. De korte titel is, hè. Live uit de famous Ballroom Baltimore, Maryland. Cedar Walters, Sam Jones, Billy Higgins en Vernon Walsh introduceerden de zangeres uitgebreid, Etta Jones. Opname 1972, uitgekomen in 2018. Sunday. Ja. Dan gaan we naar een oorspronkelijk free jazz collectief. Dat is ontstaan, gevormd in 2015. Ze heten Irreversible Entanglements. Irreversible Entanglements. Dus letterlijk vertaald is dat onomkeerbare verstrengelingen. Dus zeg maar gewoon dat ze met z'n allen in de knoop zitten en er komen niet meer uit. Ze komen er niet meer uit. In de knoop en er niet meer uit kunnen komen. Onontwarbare knoopen of zo. Iets. Opgericht door vocaliste Kamai Ayewa. Die ook bekend staat als More Mother. More met dubbel O, hè. More Mother. Drummer Cheshire Holmes. Trompetspeler Aquiles Navarro. Saxofonist Kier Neuringer. En bassist Luke Stewart. Luke Stewart. Ja, het is allemaal gerangschikt onder hele bijzondere, goede, nieuwe muziek. Maar de eerste albums waren met wat lange nummers. Het eerste album was 2017. En nu is er een album verschenen, 2023, dan wel te verstaan. En het heet Protect Your Light. En dat was meer gericht op wat algemener publiek, dus wat kortere nummers. Hier een nummertje, dat is slechts 5 minuten. Nou, dat is nog te beluisterbare. Dat album, Protect Your Light, komt uit september 2023. En van dat album draai ik Root en dan zo'n dubbel pijltje van links naar rechts. Branch. En dat is opgedragen aan een toentertijd bekende trompetspeler, sorry. En componist waar ze veel muziek van speelde. Dat was een dame, Jamie Branch. En die is op 39-jarige leeftijd in 2022 overleden. En daar hebben ze dit nummer aan opgedragen. Root, dubbele pijl, links en rechts, Branch. En daar speelt op de cello Lester St. Louis. Dat is de cellist. Nou, de andere heb ik genoemd. De saxofonist, de synthesizer, percussie, Kier Neuringer. Op de drums, Cheshire Holmes. Bas, en elektrische bas. Luke Stewart. Trompet en percussie, Aquiles Navarro. En de voice en percussion en synthesizers zijn van Kamai Ayewa. Hier is Irreversible Entanglements met het nummer Root Branch.

Irreversible Entanglements van het album Protect Your Light uit 2023. Met het nummer Root Branch, Keir Neuringer, Lester St. Louis op de cello, Cheezer Holmes, Luke Stewart, Aquiles Navarro en de stem van Kamai Ayewa. Ja, bijzondere muziek. Dan gaan we naar een man die speelt gitaar. Die komt uit Bridgeport, Connecticut, 1967, 4 april geboren. En die speelt experimentele post-rock, free jazz en jazz. Ja, ik heb het over Jeff Parker. Hij speelt met alle bijzondere nieuwe gasten en oude gasten die nieuwe muziek spelen. Dat is natuurlijk heel leuk. Die heeft een album uitgebracht in 2024. Opgenomen januari 2023. Daar speelt hij Jeff Parker gitaar en samplers. Josh Johnson altsax. Anna Butters met twee S's, heel bijzonder. Bas en Jay Bell Rose. Drums, cymbalen en percussie. Het is een uitgave uitgevoerd in twee dubbelalbums. Heel bijzonder. En dat album, dat dubbel, dat vier dubbel alles eigenlijk. Dus twee dubbel, vier albums. The Way Out Easy. En dat is allemaal live opgenomen in het Highland Park in Los Angeles. Jeff Parker, gitarist. En op elk album, op elke LP, staat één nummer. Dus kant A is één nummer, kant B is één nummer, kant C is één nummer, kant D is één nummer. Dan weten we wel hoe lang die nummers ongeveer duren. Ja. Maar het is te mooi om niet te laten horen. Ik heb dus het kortste nummer uitgezocht. Dat nummer dat heet Chrome Dome. En dat duurt ruim, we moeten er even voor gaan zitten en lekker luisteren. Dat duurt 16 minuten 45. Heb ik dat ook zo genoteerd? Ja, zoiets. Ruim, bijna 17 minuten. Schrik er niet van. Het is hele mooie muziek. The Way Out Easy heet het album. En het nummer van Jeff Parker is Chrome

0: Dat was het nummer Chrome Dome van Jeff Parker op zijn gitaar. Met Josh Johnson alt sax, Anna Butters bas en Jay Belrose drums en percussie. De opnames zijn van januari 2023 en het is uitgekomen in november 2024. Het album heet The Way Out Easy. Live opgenomen in Highland Park in Los Angeles. Ja, en er staat nog op het lijstje Ben Wendel, de Canadese saxofonist, Canadese-Amerikaanse saxofonist, bassoonist en pianist. Is oprichter van de band Kneebuddy. Maar dat is een nummer van 4,5 minuut en daar kom ik natuurlijk niet meer mee uit. Die nummers zijn alweer zo lang en ik heb er natuurlijk weer te lang tussendoor gelezen. Dus Ben Wendel, jongen, je komt de volgende keer als eerste aan bod. Na de opening, uiteraard. Dus Ben Wendel met zijn album Barcode en het nummer Repeat After Me. Want dat wil ik natuurlijk wel even extra laten horen. Dat u er allemaal wel weet van hebt dat u na hem moet herhalen wat hij speelt. Dat gaan we de volgende keer zeker helemaal in zijn geheel als eerste in het programma laten horen. We gaan nu naar de reclame en het nieuws van 8 uur. En dan kom ik aan de andere kant van 8 uur, na die reclame, weer bij u terug. Met het Nederlands deel van het Jazz & Blues Café bij de LOV. Tot zo dan.
1: Dit is de LOVA. Dit is de Love.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
1: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
0: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
0: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
12: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Zo, beste luisteraars, daar zijn we weer na 8 uur. Aan de andere kant van 8 uur reclame gedaan. Geweest, boodschappen gedaan. Zou ik het beter zeggen. En het nieuws beluisterd en het weerbericht. Hey, heerlijk. En dan gaan we verder met het Nederlandse uur van dit Jazz & Blues Café. Maar ik zit u meteen op het verkeerde been. Want deze band, of deze pianist, is helemaal geen Nederlander. Aceo Vriezager, die komt uit Wenen. Ja. En de vocalist en de fluitist, jawel, die komen uit Japan. En de bassist, die komt uit Oostenrijk. En dan, jawel, de Nederlandse drummer is Joost Leibaard. Ik heb het over het project Caillou. Het Caillou-project, dat is dus de combinatie van westerse en Japanse geïmproviseerde muziek door die Oostenrijkse pianist. Dat is eigenlijk ook een beetje met Japans bloed. Aceo Vriezager. En de vocalist is Waka Otsu uit Japan. Fufuki Kana is de fluitist uit Japan. Johannes Vent is Oostenrijker, de bassist. En Joost Leibaard is de Nederlandse drummer. Het is allemaal opgenomen 4 en 5 juli 2023... in de Fattoria in Osnabrück. En die Aceo Vriezager die wilde een beetje combinatie. Hij heeft allemaal in Nederland gestudeerd. Hè? Het is een Dutch-based gezelschap, zeggen de boeken erbij. Maar hij wilde een mengeling van traditionele Japanse muziek en meditatief creatieve jazz. 11 stukken van Vriezager, 4 stukken en de rest komt uit beroemde Japanse films of het traditionele repertoire, uiteraard. En die naam Aceo, die hebben zijn ouders niet voor niets bedacht. Dat betekent Asia en Europe. Asia en Europe. Hij is toch wel leuk gevonden. Aceo Vriezager, dus allemaal studerend in samenspelend in Nederland. Dat was van het album Caillou Project, de Ryukyu Islands. Dat is de groep eilanden, ja, ten zuiden van Japan, zeg maar eventjes zo. Dat ook een beetje onder de invloed van China zit. En dat is allemaal niet zo makkelijk daar. In de Chinese en Japanse zee. Maar goed, we gaan verder met het Nederlands uur. En dan gaan we over naar een Italiaanse gitarist. Ja, ik hou u nog even bezig. Federico Castelli, gitaar. David Gram, pedalsteel en ook gewoon gitaar. Hugo den Oudste, bas. Misha Porte, drums. En dan hoort u aan de rest. Het is toch wel een Nederlandse kwartet, hoor. Nederlands, maar ze studeerden allemaal bij elkaar en ze hebben elkaar gevonden. En ze gaan nu verder als het Federico Castelli Quartet. Nou ja, eigenlijk hebben ze een prachtige naam ervoor bedacht, voor dit viertal. Flotsam, met een F. Flotsam, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En die hebben een album uitgebracht, Cowboys Can't Swim. Ik weet het ook, ik geloof het ook niet. Als je de hele dag op zo'n paard zit, dan kan je moeilijk je benen zo strekken dat het op zwemmen lijkt. Dus nee, ik kan me dat wel voorstellen, die titel. Cowboys Can't Swim. Federico Castelli gitaar. David Gram pedalsteel en gitaar. Hugo den Oudste bas en Misha Porte drums. Opgenomen, nee, uitgekomen 25 oktober 2024. En opgenomen in januari 2023 in die Epic Rainbow Unicorn Studios. Nou, dat zal toch wel eerder gezien in Italië ook zijn, want het is gemixt bij Alessandro Mazzieri. Jongen, mooie naam allemaal. Flotsam met Cowboys Can't Swim. En wat dacht u dat ik uitgezocht heb? Jawel, het titelstuk Cowboys Can't Swim.

Dat was Flotsam. Federico Castelli, David Gram, Hugo den Oudste en Misha Porte. Met Cowboys Can't Swim. Het gelijknamig nummer van het album, het titelstuk van het album uit januari 23. Uitgekomen oktober 24. Dan, het is het Nederlands uur, dus nou gaan we naar een echte Nederlander. Grote vent, grote baard, grote handen. En een grote orgel voor zijn snuit. Ik heb het over Sven Vigée. Oftewel Sven Hammond, voorheen Sven Hammond Soul. Ook een hele goede kennis van Rob Mossert, Sven Hammond. Met een hele lijst mede-artiesten heeft hij vorig jaar februari, 28 februari, een album uitgebracht dat heet Cosmic Gold. Cosmic Gold. En het is zoals het NJA muziek, het Jazz Bulletin schrijft, ontketende, swingende feestmuziek. Niks mis mee. Nee, dat kan je wel een Sven Hammond overlaten. Hij speelt hier met zijn eigen sextet. Joost Kroon, Martijn Sauhier en Lucas Santana. Maar er zijn er een aantal bij. Alt-saxofoon, Sanne Landvreugd. Bariton-saxofoon, Arjan Muus. Bas-gitaar, Glenn Gadem. Nou, Joost Kroon, drummer noemde ik al. Elektrische gitaar, Team Eimaal. Dan zijn de vocals, de lead en backing van Jared Grant en John Harris. Extra percussion, Anthony Tolsma. Tenor, saxofoon en fluit, dat noemde ik al, Lucas Santana. Martijn Zwier, trombone. En trompetten, Kees Trappenburg, Oscar Cordero en Philip Lassiter. En de hoofdvocaliste van dit nummer is Michelle David. Die bekende, ja, het is oorspronkelijk ook een Amerikaanse, maar ze is, volgens mij woont ze ook in Nederland. Een prachtige vrouw. Ik draai een stuk, Music Makes Me Feel This Way. Nou, dan weten we wel hoe ik me voel bij deze muziek, maar ik neem aan dat u dat zelf ook gaat ondervinden. Hier komt Sven Hammond met Music Makes Me Feel This Way.

Dat was de band van Sven Hammond met Music Makes Me Feel This Way van het album Cosmic Gold. Ook uit 2025 komt het volgende en het is heel wat anders, heel rustig. Een duo. Christina Fuchs, vocaliste uit Zwitserland. En Jeroen van Vliet. Jeroen van Vliet. Die geweldige toetsenist uit Nederland. Zij spelen samen op een album Live You Are Beautiful. En dat is een ode aan iedereen op de hele wereld die maar normaal doet. Zij dragen teksten voor van gedichten, teksten van gedichten van de Poolse Nobelprijswinnaar is Wisława Szymborska bijvoorbeeld. En zij heeft ook zelf teksten geschreven. Deze Zwitserse vocaliste Christina Fuchs en pianist Jeroen Vliet. En ze nemen die reis door dat prachtige gedichtenwereld op muziek. Hier komt het nummer Live You Are Beautiful, het titelstuk van dit nieuwe album. MUZIEK

Christina Fuchs en Jeroen van Vliet, vocaliste en pianist. Live, you are beautiful. Een man die dat kan onderschrijven is natuurlijk onze eigen Jan Akkerman, die ook al jaren meedraait. Hij is natuurlijk geen 18 meer, nee. Hij is van 24 december 1946, dus hij wordt in december straks 80. Jan, komt eraan, hè? Nou, zeker weten. Die heeft natuurlijk een aantal tours gemaakt voor zijn 75e verjaardag. Hij toert graag, hij speelt graag voor het publiek. Dat is een belevenis. En van al die live optredens is er op 12 december vorig jaar een album verschenen. Dat heet My Focus Live Under the Rainbow. Met zijn vaste maten. Koen Molenaar keyboards, David de Mares Oyens bas en Marijn van den Berg drums. Ja, uit december 2025, Jan Akkerman, van dat album My Focus, Live Under the Rainbow. Hoort u van mij, een prachtig nummer, is iets wat langer, maar het is ook zo mooi. Jan, geweldig, jongen. Spiritual Privacy.

Spiritual privacy. Ja, het is natuurlijk een spirituele eigenheid. Privé-eigendom van muzikanten om muziek te maken en het dan uit te voeren. Dat is echt geweldig mooi. En dat maakte Jan Akkerman ook waar. Mooi nummer. Spiritual privacy van het album My Focus, Live Under the Rainbow. Van de laatste paar jaren live optredens met Koen Molenaar, David de Mares Ooyens en Marijn van den Berg. December vorig jaar uitgekomen. Juni van dit jaar uitgekomen. Een album van een zeer bijzondere Nederlandse drummer. Jamie Pate. Jamie Pate, hij is geboren, weet ik niet waar, maar hij woont in Amsterdam. Het zou ook best kunnen zijn dat hij in Amsterdam geboren is. Want hij begon daar op vijfjarige leeftijd met drummen. Dus, nou ja, het kan verhuisd zijn, maar dat moet dan wel vlak daarvoor geweest zijn. En in 2011 kwam hij bij Ernest Glerum in de Glerum Omnibus. Nou, daar heeft hij het aardig voor elkaar gebokst. Toen is hij een beetje op zichzelf gegaan. Hij heeft ook met Jasper van het Hof gespeeld. Met Gregory Porter, Raymond Valle, onze Cubaanse vriend. Tineke Postma, de alt-saxofoniste. Ja, geweldig mooi allemaal. Piet Villy van Perquisite van toentertijd. Ja, erg mooi. Hij heeft een solo-album uitgebracht. Nou ja, solo. Hij speelt met Joe Ross, een prachtige Amerikaanse vibrafonist die hij gevraagd had om mee te spelen. Ben van Gelder, altsax en fluit. Pat Cleaver op de bas. En Jamie zelf, de drums. Want hij had van het Bimhuis in Amsterdam een opdracht gekregen onder het hoofdstuk Reflex. En hij noemde dat Daily New Beginning. Dit album onder de vlag Reflex van het Bimhuis is uitgekomen juni van dit jaar. En hij speelt dat op 12 juli, onder andere nummers van dit album, op 12 juli op het North Sea Jazz Festival. Het komende North Sea Jazz Festival. Met Joel Ross dus, Ben van Gelder, Pat Cleaver, Jamie Pate op zijn drums. En het nummer van dit album, A Daily New Beginning, het nummer dat ik draai is Assimileren. Aanpassen. Ja, hier is Jamie Pate.

Dat was Jamie Pate met het nummer Assimileren. Gaan we naar het volgende nummer. En het heeft een heel toepasselijke titel. Just in Time. Van een duo. Anna Seriers, vocaliste, en Gijs Iedema, gitaar. Heel jonge mensen nog. Gesteund door Cas Jiskout op de bas. Tim Hennekes drums. Het album uit oktober 2024 heet Serenade in Blue. En ja, het jummer heet Just in Time. Volgende week weer de blues. Ik wens u een mooie week, een veilige week. En dan horen we elkaar weer. Bye.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
0: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
2: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
5: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Wouters met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
0: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
2: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
3: Hoe gaat u dat oplossen dan?
2: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
0: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
13: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

eerste kaasmarkt van dit seizoen in Edam is woensdag officieel geopend door gemeentesecretaris Nanda Hellingman, die hiervoor de bel luidde. Ook burgemeester Rick Beukers was aanwezig bij de start op het Jan van Nieuwenhuizenplein. De markt trok veel bezoekers en vond plaats in een zonnige en drukke sfeer in het historische centrum van de stad. Twee auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Zeddeweg in Volendam. Het ongeval gebeurde rond 3:00 ter hoogte van het Dijklander ziekenhuis. Twee ambulances en de politie kwamen naar de locatie. De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Inwoners met aanhoudende overlast van buren kunnen gratis hulp krijgen van Beter Buren. Onafhankelijke buurtbemiddelaars helpen buren weer met elkaar in gesprek te gaan en kiezen daarbij geen partij. Eerst vinden afzonderlijke gesprekken plaats, waarna meestal een gezamenlijke bijeenkomst volgt. Enkele weken later wordt nagevraagd of de gemaakte afspraken hebben geholpen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Beter Buren. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Het verbod gaat over 2 jaar in. Een besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet wil een eind maken aan misstanden in de vleessector waarvan ingehuurde arbeidsmigranten slachtoffer zijn. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Na de explosie en brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen wordt iemand vermist. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Vannacht helder en minimaal rond 12 graden. Morgen veel zon.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseren het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zware wegen. FC Volendam en Myron Mau Assam gaan na dit seizoen uit elkaar. De club verlengt het aflopende contract van de 22-jarige middenvelder niet. Mau Assam speelde sinds 2015 voor FC Volendam en doorliep de jeugdopleiding. Hij debuteerde in mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. In totaal kwam hij tot 11 wedstrijden en gaf hij 2 assist. Van 10 tot en met 12 juli wordt in heel Nederland weer de jaarlijkse tuinvlindertelling gehouden. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen door 15 minuten vlinders te tellen. De telling van de Vlinderstichting helpt inzicht te krijgen in de vlinderstand. Deelnemers kunnen hun waarnemingen tussen 10 en 5 uur doorgeven via tuintelling.nl.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bijna 6 jaar na de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken eist het Openbaar Ministerie 8 weken celstraf tegen de bestuurder die haar aanreed en doorreed. Vaststaat dat de 33-jarige Jamal T. haar aanreed. Sporen op zijn auto wijzen erop. Hoe zij in de berm kwam, blijft onduidelijk. Ouders drongen het gerechtshof alsnog tot vervolging. Het Wapen van Middelie heeft nieuwe huurders voor het café, restaurant en terras. Rico Tol en Johanna Korpier nemen de exploitatie op zich, terwijl familie Chun het hotel blijft beheren. De nieuwe huurders richten zich deze zomer vooral op het terras. Later gaan zij met inwoners, de dorpsraad en vereniging in gesprek over de toekomst van het pand. De gemeente Purmerend heeft uitleg gegeven over de verkeerssituatie in de parkeergarage onder het Stadhuisplein. Volgens de gemeente is er geen sprake van een ontwerpfout in de opvallende wegbeleiding die bezoekers verwarrend vinden. De pijlen geven aan dat het wegdeel in 2 richtingen gebruikt mag worden en maken deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van de garage. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: 24 uur per dag, de grootste hits uit

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl. Alweer een

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Thank you.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.